jalt maar en. En een affair, en een affair. Toe je voort, en toe je maar schoon woont.